0: hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 93.2.

0: Uit het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst. De actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

je ook luistert. Thuis, onderweg, op je werk of in een winkel. Eigenlijk maakt het niet uit. Als Waterstad maar aanstaat. Jouw radio.

0: Het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook vijf mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook twee dorpen aan. Inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, twee daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de vierde keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen. Dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. 93.2.

0: Het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
3: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
9: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Simpel.
0: 93.2

Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: honey.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
6: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettenstraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 7 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 3 auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
9: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
10: Adverterenopderadio.nl.
6: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Lelystad bij 281,9. De A15 naar Gorkum bij 103,6. En de A50 naar Apeldoorn bij 213,0.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Verda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op verda.nl/volwassenen.
6: 93.2 Waterstad.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Lelystad bij 281,9. De A15 naar Gorkum bij 103,6. En de A50 naar Apeldoorn bij 213,0.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash.
6: Waterstad FM. Weerbericht.
11: Het is onstuimig met veel buien en een stevige wind. Vanmiddag nemen de buien af en geleidelijk neemt ook de wind in kracht af. Wordt maximaal 21 graden. Morgen is het ook nog onrustig. Later in de week komen er opklaringen en wordt het wat droger.
12: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
6: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: could.
1: Alle hits op de nummer 1 van het Noorden. Waterstad. Je weet waarom je luistert.

0: Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: radio.nl/business.
1: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
1: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
6: Radio reclame duur? Wel nee, kijk op adverteren op de radio.nl.
7: Adverteren op de radio.nl.
1: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende snelheidscontroles. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij hectometerpaal 209,3. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,1. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij 83,5. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij 61,1.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Negentig twee.

0: gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: 3 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 5 jaar garantie.
6: We want more. We want more.
5: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
1: Fans van Voeden.
3: Aldi.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende controles. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij hectometerpaal 83,5. De A2 van Eindhoven naar Maastricht bij 202,1. Op de A76 vanaf de Duitse grens naar Geleen bij 9,7. En de A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt Koenplein bij hectometerpaal 11,3.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash.
8: Waterstad FM. Weerbericht.
14: Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid geleidelijk af en gaat de wind ook wat liggen. Wordt hooguit 21 graden. Ook morgen is het nog onstuimig, maar later in de week wordt het rustiger met minder regen. De temperatuur verandert niet of nauwelijks.
0: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
8: 93.2 Waterstad.

0: luistert naar Waterstad FM. Hier hoor je alles. Waterstad 93.2.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, hey, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers, dat is de jaag van Jumbo.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 9 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
7: Wil je opvallen? Ja, dan moet je niet fluisteren. Kies voor radio via adverterenopderadio.nl.
8: Adverterenopderadio.nl.
4: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende snelheidscontroles. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij hectometerpaal 103,6. De A2 van Eindhoven naar Maastricht bij 202,1. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij 209,3. En de A67 vanaf Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,1.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix. B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Negentig twee.

0: gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
2: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
6: 93.2

Je vindt ons ook op Facebook en Instagram. Volg Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe, kom snel. Snel naar de winkel, Swiss Sense.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
4: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Het ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij zijn doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
9: Radio reclame, adverteren op de radio.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: 93.2 Waterstad.

0: Jouw muziek de hele dag. Waterstad FM.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Veerda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op veerda.nl/volwassenen.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: 3 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 5 jaar garantie.
7: We want more. We want more.
6: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
3: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
0: 93.2 Waterstad FM.
8: Waterstad FM.
0: Jouw radio.

download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan de acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 11 uur.
9: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft 1 iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:15. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
12: Radio reclame werkt. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: 93.2 Waterstad.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
0: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
5: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

Zomer. Waterstad FM. Zomerradio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voor.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
3: Bakboord, stuurboord.
4: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
2: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand geboet in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
6: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
2: Radioreclame? Kijk op adverteren op de radio.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
10: 3 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 5 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: 93.2 Waterstaat.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasbeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasbeer Car Wash. Wat is dat FM? Weerbericht.
7: Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel wat minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook vannacht en morgen is het nog onstuimig, maar op dinsdag en woensdag is het vaker droog. De temperatuur blijft rond de 20 graden schommelen.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
12: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
4: Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 1 uur.
3: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
6: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
7: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: 93.2

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Verda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op verda.nl/volwassenen.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash. Wat is dat FM? Weerbericht.
6: Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel wat minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook vannacht en morgen is het nog onstuimig, maar op dinsdag en woensdag is het vaker droog. De temperatuur blijft rond de 20 graden schommelen.
7: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
5: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
6: Bakboord, stuurboord.
7: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
5: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in één dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. En de Nederlandse roeiers van de mannenacht zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
9: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
10: Adverteren op de radio.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: 93.2

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Pakkie Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettenstraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
8: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
5: Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 3 uur.
4: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn derde geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden vierde. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV een 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het AB nieuws.
7: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Ja, je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op de radio.nl.
9: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Simpel. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Al je favoriete hits van de 70s. Tot nu. Waterstad. FM.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, hey, wat doe jij nou?
13: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
15: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
2: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
7: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
12: Je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op de radio.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
15: Is het tijd voor de volgende stap in je werk? Of wil je verder leren naast je baan? Bij Veerda combineer je werk met leren. Kies uit meer dan 260 flexibele cursussen en opleidingen voor volwassenen. Leer waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Leer jezelf het leven door. Bekijk alle scholingsmogelijkheden op veerda.nl/volwassenen.
7: 93.2 Waterstad

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
10: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
11: 93.2 Waterstad FM. Jouw radio.

0: Librivuurwerken.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
5: Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 5 uur.
4: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar. Een paar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Adverterenopderadio.nl.
4: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Den Bosch bij 104,5. De A4 naar Rotterdam bij 245,0. En de A7 naar Den Oever bij 41,9.
11: 3 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 5 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: 93.2 Waterstad

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbelfris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Adverteren op de radio.nl.
7: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 naar Muiden bij 83,5. De A12 naar Arnhem bij 83,1. En de A37 naar Hogeveen bij 31,9.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasbeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasbeer Car Wash.
7: Wat is dat FM? Weerbericht.
14: Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
15: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
7: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
4: Bakboord, stuurboord.
5: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
3: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijk ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Eén kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Adverterenopderadio.nl.
3: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Den Bosch bij 104,5. A6 naar Muiden bij 83,5. A12 naar Arnhem bij 83,1. En de A50 naar Apeldoorn bij 213,0.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
12: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hoe relaxed is het als je nieuwe meubels 's avonds worden thuisbezorgd? En vergeet niet, je had sowieso al een megadeal. Bij Runner Meubel. Meer service, mooie collecties, lage prijzen. Zonder gretige verkopers. Je praat gewoon gezellig met Douwe, de eigenaar. Check runnermeubel.nl. Runner Meubel. Aan de Zwettenstraat in Leeuwarden. Werkt in wonen.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Adverteren op de radio.nl.
7: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Den Bosch bij 104,5. A6 naar Muiden bij 83,5. A12 naar Arnhem bij 83,1. En de A50 naar Apeldoorn bij 213,0.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
14: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash.
7: Waterstad FM. Weerbericht.
16: Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Temperatuur daalt naar 15 of 16 graden. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden en daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
17: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
7: 93.2

0: Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks.

0: radio.nl/business.
1: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 7 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
4: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op de radio.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: 3 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 5 jaar garantie.
8: We want more. We want more.
7: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
1: 93.2 Waterstad.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
12: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

Ja, iedere dag hetzelfde lijstje uitzenden is zo saai. Hier hoor je nog eens wat anders. Waterstad. Jouw radio.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
4: Bakboord, stuurboord.
5: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
3: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn. 93.2 Waterstaat.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse.
3: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

ook luistert. Thuis, onderweg, op je werk of in een winkel. Eigenlijk maakt het niet uit. Als Waterstad maar aanstaat. Jouw radio.

ook luistert. Thuis, onderweg, op je werk of in een winkel. Eigenlijk maakt het niet uit. Als Waterstad maar aanstaat. Jouw radio.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 9 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
10: Adverteren op de radio.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: 93.2 Waterstad.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doekse. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doekse. 93.2

download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
4: Bakboord, stuurboord.
5: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
3: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de 2 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De 2 reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO bij 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het AB-nieuws.
7: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
3: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: 93.2 Waterstaat.

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
8: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Dit is jouw radio. Hier hoor je nog eens wat anders. Waterstad. Jouw muziek de hele dag.
1: Ik ben Bas. Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Around the world.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 11 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
6: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SonarStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Yeah! 93.2

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Win deze week op Waterstad FM een dag heerlijk fietsen op Vlieland of Terschelling. Met een fietsdagarrangement van Rederij Doeksen. Meedoen? Ga naar waterstadfm.nl en vul je gegevens in. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Rederij Doeksen.
6: 93.2 Waterstad FM. Jouw radio.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
4: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
7: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. 2 zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws. 93.

0: het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zijinstromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 93.2 Waterstaat.

Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: vanuit het hart van Friesland. Waterstad FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat meldde Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 93.2